0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatie. Proces ook een effectief resultaat oplevert.
3: Timeo verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Dit is Joe.
1: Sven en Anke.
2: Gisteren de Vuelta. Het was de derde rit. Hebben ze moeten stopzetten. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Het was daar noodweer. Want bij ons gaat het vandaag zo langzaamaan naar wisselvallig gaan. De komende dagen warm. Maar af en toe regen. Het begint bijvoorbeeld bij jullie daar al in Limburg in het oosten. Zou het vandaag al kunnen regenen. Mijn excuses daarvoor. Bij ons in het westen hadden we het nog droog. Maar in de Vuelta was het met hagelbollen zo groot als, ja, kanonballen, jongen. Het was echt niet helemaal. Het was in de Pyreneeën.
3: Ach, tennisballen. Waarom de tennis? Ik heb het niet gezien.
2: Nee, het was echt groot. Was
3: tennisballen.
2: Echt groot. Ja, maar in die zin dat ze zijn moeten gaan schuilen. Sommigen in een hotel, anderen in een bestelwagentje. Gewoon een bestelwagen die daar stond langs het parcours. Zijn die renners gaan schuilen. En Pogacar die had zelf aangegeven van, jongens, dit gaat niet hoor. Hier kunnen we niet door blijven rijden. Geannuleerd. En vandaag gaan ze in Andorra nog eens een poging doen om de vierde rit verder te rijden.
3: Zeg, weet je wat op sterven na dood is?
2: Zeg het mij, Anke.
3: De dorpskermis.
2: De dorpskermis.
3: Hoe erg? Op dit moment is er een dorpskermis tussen aanhalingstekens in Herzelen. Weet je hoeveel kraampjes dat daar staan?
2: Nee.
3: Want meestal een dorpskermis, dan denk je, dat zijn botsauto's. Dat zijn een viskraampje, een schietkraampje, een karoselletje, een fritkraam en een smoutenbollenkraam.
2: Vissen.
3: Nee, in Herzelen. Eén.
2: Oei.
3: Alleen een smoutenbollenkraam.
2: Oei, dat is ja.
3: En ze hadden van alles georganiseerd afgelopen weekend. Ze hadden optredens van Lindsay en Willy Sommers geboekt, want ze wouden een groot event daar doen in Herzelen. Die man van de voorkramers wou komen. De schepen heeft 50 voorkramers gebeld.
2: Oh,
3: allemaal hadden ze excuus. Ziek, platte band met de wagen, karousellen kapot. En wat bleek? Dan stonden ze op de kermis in Haltert.
2: Ah, okay, ja.
3: Want daar zijn veel meer mensen, daar valt veel meer te verdienen. En het schijnt, ja, heel veel voorkramers willen niet meer. Valt ook wel te begrijpen dat die veel meer geld willen verdienen. Dus ze moeten nu wat reanimatiepogingen gaan doen om de dorpskermis toch terug, ja, op de piedestal te zetten. Ik zou zeggen, als je er een ziet in de buurt, gewoon eens op bezoek gaan. Want weinig heren die ook al

0: ochtend van Joe.
1: Vandaag in de krant, de hele kleine dorpskermissen zijn een beetje aan het verdwijnen, de concurrentie van de grotere dorpen. Ja, is Bikkelhard, dus die hele kleine dorpjes, daar is bijna niks meer. Er zijn een paar uitzonderingen. Goele zegt bij ons in Neerouteren, dat was ook bijna niks meer, maar de plaatselijke horeca heeft dat uit het slop kunnen trekken. Eva die zegt, de dorpskermis bij ons in Molenstede, dat is nog wel iets, dat is in de buurt van Diest. Nog altijd het evenement van het jaar met 5 kramen.
2: Woehoe.
1: Wow, dat is de moeite. En in Ezen bij Diksmuiden staat er al een aantal jaar alleen maar een schietkraam en een viskraam op de kermis. En daar houdt het bij op.
2: Ja. Ja, maar in sommige dorpen is het nog altijd wild, hip en happening. En neemt de helft van het volk dat daar woont verlof met de kermis.
1: Echt? Oh, cool.
2: Lisbeth, dat is waar, hè?
3: Ja, dat is helemaal waar. Goedemorgen, dankjewel.
2: Doe jij dat ook? Kijk je daarna uit? Zet je dat in de agenda van verlof nemen, de kermis?
3: Ja, hier in Reetje wordt het echt nog enorm goed gegeerd eigenlijk, de kermis. Zowel met de kindjes, als het heel goed weer is, op de kermis zelf, waar de kermissen doen het. En dan zeker ook de horeca hier in het dorp ook. Hè.
2: Ja, en dat is binnenkort weer terug, hè?
3: Ja. De tweede zondag van september, dacht ik, is hier in Reetje de kermis. En dan in maart hebben we steeds de jaarmarkt, dat ze zeggen. Dan is er zo'n parkje ook nog bij. Hè.
2: Ja. Maar weet je, hè, ik vind kermis, hè, ik word nog altijd zielsgelukkig van kermis.
1: Is dat zo, ja?
2: Vroeger was dat echt zo de hoogperiode thuis. Mm-hmm. En dan kreeg ik ook altijd van mijn ouders kermiskleren.
1: Kermiskleren?
2: Ja, dat bedoel ik niet marginale figuurlijk van de kermiskleren, wat ze zo vroeger zeiden met een negatieve bijklank. Maar echt, dan gingen we shoppen en dan mocht ik, als de kermis zondag was, die kermiskleren aandoen.
1: Ja.
2: En dat was, dus ik kreeg geen nieuwe outfit op 1 september, maar wel als de kermis was. En dat was in oktober.
1: Zo zie je wat verschil in opvoeding, hè? Zij kreeg nieuwe kleren voor de kermis en ik kreeg nieuwe kleren als het Pasen was. Dus, want dan gingen we naar de kerk met z'n allen.
2: Dat hoefde ik niet te doen. Ik moest gewoon frietjes eten aan een kraam en mooi gestyled zijn. Ja. Dat vond mijn mama belangrijk.
1: En ik hostie.

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: eitje. Twee eitjes, drie eitjes voor de grote eters. Spiegeleitjes, gekookte eitjes, gepocheerde eitjes, salmonella eitjes. Ja, dat laatste moet je voorzichtig mee zijn. Het is het grote nieuws in de krant vandaag dat er minstens 300 mensen zijn besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. En dat wil je eigenlijk echt niet voor hebben. Ze kwamen allemaal van de Belgische eierproducent Larco in Geel. Het bedrijf is op 10 augustus gesloten en de eieren zijn teruggeroepen, niet alleen in ons land, maar ook in Italië, Nederland, Spanje. Wij waren onze eieren in heel Europa aan het verspreiden. En dat wil je niet voor hebben. Trouwens, ook in het Verenigd Koninkrijk is er een grote salmonella-uitbraak. Die eisen daar al 1 dode. Hè. Dus lacherig over.
1: Ja, heb jij dat ooit al eens gehad?
0: Een salmonella eigenlijk?
1: Ja, nee, ik maar gewoon niet. Salmonella in het algemeen.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Oh, natuurlijk
0: jij wel?
1: Niet.
0: Heb jij salmonella gehad?
1: Nee, maar het is gewoon maar een vraag. Van,
0: is zo, hè. Hoe zou ik dat dan hebben, salmonella?
1: Oh, maar ja. Maar is het wel, zijn die vratjes nu weg daar?
0: Maar eitjes, ik
1: Heeft dat zelf je geholpen?
0: Stop ermee.
1: Sorry, maar ik dacht, je gaat het eindelijk eens opbiechten aan iedereen. Maar
0: ik wil het eind niet kwijt.
1: Je wilt er niet meer op hebben. Oké, dat is goed. Ik heb zometeen, ga ik het wel nog hebben over eitjes.
0: Over eitjes?
1: Ja, ik heb echt zoiets, ik heb altijd iets voor. En ik probeer het op te lossen, eigenwijs.
0: Eigenwijs, is goed, hè.
1: Met iets dat helemaal niet helpt. En nu heb ik een tip gelezen. Ik heb hem niet gedaan, maar het lijkt me logisch om het zo op te lossen in de toekomst.
0: Een probleem met eieren?
1: In de keuken.
0: Oké, dat zou rot zijn.
1: Niks met rot. Nee, gewoon in de keuken.
0: In de keuken, met de pan.
1: Zo meteen.
0: De
1: maar
0: toffer.
1: Dat zal.
2: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.
2: Dit is Joe Gold.

0: half zeven. Een tip voor een schaalvrij leven.
1: Kijk, hè, dus als je zo een eiken tikt tegen de rand van de pan om een spiegel ei te maken, slagen jullie er altijd in om dat zonder stukjes schaal nog in de pan te doen? Hè? Dat zo meteen...
2: Nooit.
1: Heb jij ook altijd voor?
2: Ik kan toch niet koken?
3: Ja, meestal wel.
1: Maar jij zet mij niet, jij lijkt me niet het type dat een spiegel ei bakt.
3: Ja, niet zo vaak, nee.
1: Dus je hebt dat dan nog niet echt voor?
3: Nee, ik heb dat ook niet zo vaak voor. Nee.
1: En jij, Grim, bakt jij wel eens een spiegel ei?
3: Grim is al lang weg.
1: Oh, Grim is
3: dat weer aan zijn bureau te werken op dit
1: Grim
3: moment.
1: Grim dacht wel een saaie tip, gaat dat zijn, ik ben hier weg. Nee, maar kijk, ik heb dat altijd voor, want wij bakken echt, hè. Ja, zeker. Poh. Ja, elke zaterdag en zondag.
3: Spiegeleitjes
1: ja?
3: altijd.
1: Oké. Okay. Zes of zo.
3: Wat?
1: Ja.
3: Per persoon?
1: Nee.
3: Ja, massa,
1: zo, ieder twee of zo. Ja. In ieder geval. Maar ik heb er altijd voor dat er van die stukjes eierschaal in de pan blijven. En dan ga ik dat met zo'n houten spatel proberen zo te schrobben naar de kant. Waardoor dat ei al zo half uit elkaar ligt.
3: Een pincetje doen of zo, Janke.
1: Ja,
3: ik heb zo'n die...
1: Een keukenpincet.
3: Ja, ik heb keukenpincet.
1: Bestaat dat zelfs?
3: Natuurlijk bestaat dat.
1: Mag ik wel zeggen, of pak je dan die van die wenkbrauwen om even...
0: Dit is Joe Gold.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
4: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
0: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
10: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: Alleen maar golden hits.
12: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Dit is Joe.

0: Oké, het is weer tijd voor iemand in de spotlight te zetten.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, DJ Priester Padre Guilherme.
2: Jouw grootste idool.
0: Ja, grootste idool, maar ik volg hem al een tijdje op Instagram. En als je dat nog niet doet, moet je het eigenlijk ook wel eens gaan doen. Want we zijn vandaag 25 augustus en over een paar dagen komt die wereldster van de dancemuziek naar Maritsu. Meer bepaald naar de abdij van Maritsu. Nee. Want op 28 en 29 augustus in die hele rustige, serene, mooie abdij vindt een echt rave festival plaats.
2: Wow.
0: Ja, en dat is wel bijzonder, want dat is eigenlijk al bekend geraakt in het voorjaar. Toen is er een filmpje van de abt, van abt François, viraal gegaan. Want François liep met een koptelefoon echt in zijn, in zijn habijt, liep hij rond aan de abdij en iemand vroeg hem, nou, wat ben je aan het luisteren? En toen zei de abt dit hier.
3: Bonjour, je peux vous poser une question?
4: Oui.
3: Qu'est-ce que vous écoutez?
4: Oui, want is de Padre Guilherme.
3: Wow.
4: Il sera à Maritsu les 28 et 29 août.
3: Mais non.
0: En hij zei eigenlijk, ik ben naar Padre Guillermo aan het luisteren, want die komt naar ons hier in augustus. Het is de allereerste keer dat ze een festival daar organiseren. Ze hebben daar geen ervaring mee. Maar ja, het verkoopt onwaarschijnlijk, want die Padre, dat is echt een wereldster. Het is een Portugees. Hij ziet er ook echt uit als een pastoor. Kale hoofd, brilleke.
2: Ananenes.
0: Ja, en zo'n gezonde glimlach en zo'n beetje blozende wangen.
2: Is het,
0: ja. En heeft zijn kolle, heeft zo echt zo'n Romeins kolleke aan, zoals de pastoor. Vroeger. En hij draaide wel eens op kleine fuifjes zo in de parochie, in de parochiezaal. En dat is groter en groter geworden. En nu treedt hij overal op. En hij speelt alle soorten dancemuziek. Bijvoorbeeld, hij heeft nu op zijn Instagram gepost dat hij Freed from Desire in de mix smijt. Of ook Scatman John, dat soort dingen. Maar tussendoor steekt hij ook religieuze muziek, zoals het Ave Maria. Dat verwerkt hij dan in dancemuziek en dat klinkt dan zo.

0: En alle spotlights dan aan. De paarden met zijn handen in de lucht en iedereen gaat dan mee. Op dit soort muziek. Dat is echt keicool om te zien.
1: En dat gaat hij maar het zo zijn.
0: En ik ben benieuwd of er ook een boodschap van de paus gaat zijn. Want hij heeft dus op de jongere dagen gedraaid. Daar stonden echt maar honderdduizenden jongeren bij elkaar. En dan was er plotseling, midden in zijn set, was er een boodschap van de paus aan al die jongeren. En dat heeft hij ook geweldig goed in de mix gesmeten. Dat ging zo.
2: And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you always. Amen.
0: Dat is echt Tomorrowland stuff, hè?
1: Amai.
0: Niet normaal. Maar er is ook iets aan het gebeuren bij de jeugd. Heel veel jongeren zijn weer geïnteresseerd in spirituele dingen. En als je dit sausje erover kan gieten...
1: Ja, dan kan het brainwashen gaat dan eigenlijk nog beter.
0: Ja, brainwashen.
1: Werken, hè?
0: Het is een echt

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goeiemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
7: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
6: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
8: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
6: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat de daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
9: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië. Gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
6: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
5: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
2: 70s
5: en meer.

Goed nieuws, beste vrienden. Ondertussen al 10 jaar, en vooral in andere ochtendshows die we gedaan hebben, zetten wij af en toe de poorten van de dag open. En dat hadden we gisteren ook gedaan toen de zon aan het opkomen was, ongeveer rond dit uur. Die is dat trouwens nu ook weer aan het doen, met prachtige foto's die binnenkomen. En altijd krijgen we dan de reactie van, oh, die poorten van de dag, dat is zo mooi, ik zou het graag als wekker hebben. Maar nu hebben wij sinds kort zo'n feature in onze app van Joe, dat je kan wakker worden met persoonlijke berichten van DJ's. En toen hadden wij gisteren het gevoel, moeten we die wekker ook niet aanbieden. Als poorten van de dag, gewoon als wekker. We hebben het gevraagd aan de mensen van online. En morgen vroeg gaat het in orde zijn. Vanaf morgen vroeg ga je officieel met dit kunnen wakker worden.

0: Show. Elke dag van 6 tot 10.
1: Ah, de poorten van de dag vanaf morgen in de wekker in de Joe-app. Heel veel mensen zijn daar blij mee. Hè. Het komt binnen van, ach, dat was mijn vaste wekker. Heerlijk. Dat had ik nu nodig in het leven. Was heel fijn dat wij daarin kunnen voorzien. Ja. Trouwens, in de Joe-app heb je een hele menukaart aan mogelijke boodschappen van ons, maar ook van andere Joe-DJ's. En er komen er nog bij. Hè. Iedereen is aan het broeden om een boodschap te bedenken speciaal voor jullie. Je kan dan het uur instellen en daarna begint Joe te spelen. Maar opgepast. De wekker instellen, dat gebeurt op eigen risico. Hè, Els uit Leuven, goedemorgen.
2: Dag Els, hallo.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb wel iets voor gehad. Ja.
1: Vertel.
3: Ja, ik had dus vorige week ook gehoord over de wekker in de Joe-app en dacht, oh wow, dat klinkt tof. Dus ja, ik direct naar de app op ochtend om de wekker te ontdekken. Maar ja, ik was die ochtend ook met andere dingen bezig. Dus ik zeg, ja, ik ga die wekker wel eens op een ander moment instellen. Uh-huh. Tot vorige vrijdag namiddag, hè, we waren samen met een 15-tal collega's. Want we hadden zo'n teammeeting. En ja, mijn baas was nota bene iets aan het uitleggen toen mijn gsm plots afging. En in één keer begon jullie stem te spreken. Ik zei, oh nee, die wekker is aan het afgaan, kom van u. En ik probeerde hem te stoppen, maar dat ging niet. En jullie bleven maar praten.
1: Oh nee.
3: Sorry, sorry. Maar ik kreeg de wekker gewoon niet afgezet. Jullie gewoon even de tijd, allee, jullie hebben heel een tijd zitten praten.
2: Ja.
3: En uiteindelijk heb ik mijn gsm gewoon afgezet, want ja, ik was zo'n beetje in paniek om die. Ik heb de wekker gewoon niet uitgezet en iedereen natuurlijk aan het lachen.
1: Dat is zo herkenbaar. Oh, ik heb dat ook altijd voor. Zo van, en dat met alle macht en dan weet je ook niks meer. Alles blokkeert dan. Drukt op van alles en het gaat niet meer. En iedereen heeft het gehoord.
2: Ja, ja, ja,
1: of welk YouTube-filmpje aan het kijken was. Of wat je aan het luisteren was van podcast in een auto. Dat heb ik altijd voor.
2: Dat valt eigenlijk nog wat mee. Want je zat in een vergadering met een basis. Ik ben daar komen lachen. Maar je kan zo die dingen voor hebben. Je zit heel sereen. Ik zeg maar iets. Je zit in een begrafenis bijvoorbeeld. En dit is je ringtone.
4: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
2: Ja, dat wil je ook niet voor hebben.
1: Heeft dit nog als ringtone zijn?
2: Ik weet het maar wel. Een piep, piep, piep. Ja. Tijdens een begrafenis is ook niet interessant eigenlijk. Hè. Altijd mee uitkijken.
3: Ja, maar ik zit morgens ook met Joey mijn oortjes naar het werk. En ik zet dat dan uit. En soms ben ik aan mijn bureau en begin je toch in een keer plots te spelen.
2: Huh? Dan moet je toch de instelling van je gsm eens goed bekijken. Want daar komt toch iets niet onder.
1: Maar dat is goed. Je kan ons niet missen en wij kunnen jou niet missen. Daar is het verhaal eigenlijk, Els.
2: Allee, vanaf nu kan je ook met die speciale wekker de poorten van de dag.
1: En als er iemand de Crazy Frog nog heeft, laat dat eens weten. Heel benieuwd.
0: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
2: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Met de Super Plus dienst van Delhaize gaan we gewoon koken.
10: En? Wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadillas!
9: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
14: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
15: Joe Gold.
16: Alleen maar golden hits.
15: Uit de 60s,
16: 70s
15: en meer.

0: Iemand die zegt, die van mij gaat 3 keer af als wekker elke ochtend. En mijn man wordt daar zo boos van, die is daar zo door geïrriteerd. Ik kan me wel voorstellen.
1: Maar allee, dat je dat zelf, dat je daarmee wil wakker worden. Wauw, speciaal.
0: Maar mensen die het al voor gehad hebben, hè, op het verkeerde moment verkeerde geluid horen, is Lotte. Ja. Die zegt, ik zat dus op een overvolle trein richting Antwerpen. En mijn smartphone begon plots een romantisch voicemailbericht af te spelen. Van mijn vriend Thomas, die zei luid, schatje, bel me zodra je alleen bent. Ik mis je en kan niet wachten tot vanavond. En ze zei, ik kreeg het toestel niet meteen stil. En iemand naast mij zei, amai, Thomas heeft blijkbaar ook goesting in de treinrit. En Jeroen die zegt, ik stond samen met mijn baas en 3 collega's in een overvolle lift. Plots begint mijn smartphone een geluid af te spelen dat ik meteen herkende. Het was een gênant kreungeluid uit een filmpje dat ik de avond ervoor had bekeken. Oeps.
1: Ah ja, ja, maar dat is, want dat stuurt Lisbeth ook, hè. Jens en Donker heeft dat ook voorgehad met zijn gsm, die ongewenst filmpjes afspeelde toen hij ging logeren bij zijn ouders.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb die show gezien.
0: Ja.
1: Dat was 2 jaar geleden die show. Dat was die show, heette die. Het zou grappig zijn, moest het niet zo triestig zijn of zoiets. Okay. Een hele leuke show. En wacht, hij gaat logeren bij zijn ouders. En hij wil even een privé momentje voor zich. Dus hij gaat naar boven en hij wil een pornofilmpje kijken. Mooi. En dan denkt hij, tja, ik hoor precies niks.
2: Ik surf naar een vuile site. Ik klik er op het eerste beste filmpje dat ik kan vinden. Ik denk, alright, alright, alright. Maar ik zeg op een gegeven moment, maar tja, maar dat is nu raar. Het zit eigenlijk precies geen geluid bij. Maar ik zeg maar tja. Ik zet al wat luider en zo. Ik zet dat helemaal op maximum. En uiteindelijk hoor ik wel wat gekreun. Maar dat komt niet van mijn telefoon, dat komt van mij. Ik zeg maar godverdomme, ben ik nog verbonden met die bluetooth, hè? Ben ik hier nog verbonden met die bluetooth? Enfin, nog niet redden natuurlijk. Eerst nog 2 minuten moest dan wachten op de overloop dat mijn erectie was gezakt. Ik kom weer terug beneden. Mijn mama zit nog altijd in de keuken. Maar nu is ze zo super geconcentreerd serviet aan het plooien. Ah? Ah? Ik wist niet dat je naar dat soort films keek. En ik dacht, ik kan dit gesprek echt niet voeren met mijn ma. Dat durf ik niet. En daar heb ik echt lef niet voor. Dus ik beslis, ik ga keihard liegen. Dus ik zeg, ja, ja, ik geef het toe. Ik heb gekeken, maar het was nu de eerste... Maar ook de laatste keer. Ik zeg, het ding dat ik gezien heb, ben er echt niet goed van. En mama zegt, ah, maar natuurlijk ben je er niet goed van. Je bent daar toch veel te gevoelig voor. En ze voegt eraan toe. Weet je wat er daar ook niet tegen kan? Weet je wat er daar ook veel te gevoelig voor is? Je papa. Op dat moment komt mijn pa van achterhoek en in een nanoseconde oogcontact niet genoeg om tegen mij te zeggen...

0: 7 mm-hmm. en middelpaad 7 jaar. Dat is al behoorlijk lang dat je er last van zou hebben. Als je, als je iets doet, een bepaald dingetje doet, zou je daar echt 7 jaar de gevolgen van moeten dragen. 7 jaar, hè?
1: Maar is het iets strafbaars?
0: Het is niet strafbaar, maar ik zou het toch niet aanraden om het te doen. Alhoewel, we moeten wel eens... Wel eens
1: aan de elektriciteit hangen.
0: Nee, jongen, maar dat is... Oh. Dat is nee,
1: maar ja, het is echt maar iets, hè?
0: Nee, dat is
1: maar, nee, maar ik bedoel, ik zeg toch niet dat je dat moet doen, maar je zegt nee. gevolgen van hebben.
0: Ja, 7 jaar zou dat blijven doorzinderen.
1: Is het een ziekte?
0: Ja, of het een ziekte is, dat weet ik. We gaan er een expert over bellen of dat inderdaad ook wel klopt, die 7 jaar.
1: Maar is het een beetje een risico? Is het van,
0: ja, het is een
1: zal
0: risico.
1: Je niet overkomen, tenzij je een stouterik bent die iets doet?
0: Het zal sommige mensen per ongeluk wel eens overkomen zijn.
1: Ken jij iemand die het al per ongeluk
0: overkomt? Jawel.
1: Maar ken ik ook iemand die het al voor heeft gehad?
0: Ja, ik zou mij verwonderen als je iemand kent die het alles heeft voorgehad. Ja, inderdaad. Maar 7 jaar, hè?
1: Een brandwonde.
0: Nee,
1: een brandwonde.
0: Dat is het niet. Het is niet een brandwonde. Het is iets anders.
1: Een doorlichtwonde.
0: Dat is het ook niet. Nee. Het is een gevolg van een soort van handeling die je doet. Maar dat heb je bij brandwonden ook al, maar dat is het niet.
1: Och, een ding, hè.
0: Maar wat?
1: Iets dat breekt. Een gebroken pols of voet of been. Of een vinger afzagen.
0: Een vinger afzagen.
1: Nee. De pols met een bijl af.
0: Nee, het is niet zo dramatisch. En eerlijk gezegd wil ik er nu al bij zeggen dat die 7 jaar... Dat is zo, dat wordt altijd gezegd van die 7 jaar. Maar ik wil toch mijn expert even checken of het klopt.
1: 7 vette en 7 magere jaren.
0: Nee, dat is het ook niet. Het is toch een soort van handeling. En dat is toch de gedachte dat je daar 7 jaar echt last van zou kunnen hebben.
1: Hebben wij die handeling alles gedaan?
0: Ja, vermoedelijk wel. Hè. Kan bijna niet anders. Jij hebt Sander ooit al gedaan? Sander wel.
1: Heb ik dat al gedaan, denk ik.
0: Ja, maar ik weet niet of jij dat soort dingen doet.
1: Maar het is iets wat fout kan aflopen als je het doet.
0: Ja, wel, het zou 7 jaar zijn. Nee. Het is iets kleiner. Het is echt iets, het is behoorlijk klein. Het is klein, maar wel het gevolg, denken we dan. Wat?
1: Spijker in de muur kloppen en dan op je nagelknop van
0: je...
1: Dan
0: heb je toch geen 7 jaar
1: last. Dan heb je een blauwe nagel.
0: Allee, help even Anke alsjeblieft via de app van Joe. Het is iets wat onze moeders en grootmoeders ons altijd gezegd hebben toen.

0: kijken. 7 is het cijfer van de dag. 7 jaar meer bepaald. Als je een bepaalde handeling stelt, dan zou je daar 7 jaar last van hebben.
1: Ja, het ingebouwd denkcomputertje van al onze luisteraars is echt gretig op dreef. Er komt van alles binnen. Een tekenbeet zou je 7 jaar last van hebben. Ja, een ziekte van Lyme. Och,
0: ja, ja, maar dat moet je niet hebben, hè?
1: Dat wil je niet hebben,
0: dat
1: hè? Je vingers kraken, daar 7 jaar last van hebben. Oei, mijn dochter doet dat elke dag.
0: Zo de vingers kraken.
1: Zo trekken, hè? Ja. Oh, ik vind dat een vervelend geluid. Een spiegel breken, want jij zei, ons mama. Ze hebben het altijd gezegd, niet doen. Ons grootmoeders zeiden het, want dan zou je 7 jaar ongeluk hebben.
0: Ja, weet je, dat is het niet, maar dat gaat dan wel weer ergens min of meer in de juiste richting. Want het is een soort van of urban legend, of er zit wel een waarheid in. Gaan we checken zo meteen iets wat onze ouders altijd zeiden.
1: Bij het klinken, niet in de ogen kijken. Als je dat niet doet,
0: ja,
1: dan
0: heb je wat?
1: Ja, dan weet je dat 7 jaar kindkloppen gaat zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat komt
0: is
1: er nog binnen?
0: Niet,
1: je
0: niet,
1: je bloed dat om de 7 jaar wisselt. Heb je helemaal nieuw bloed van kop tot teen.
0: Is het niet.
1: Op een schuif af je poep verbranden door de zon.
0: 7 jaar.
1: Ja, maar heel vaak is dat zo op blikken.
0: Ja, ja,
1: blikken dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus,
0: niet.
1: En,
0: niet.
1: Maar ik denk dat het die is, eerlijk gezegd. En ook omdat we echt 100.000 keer gehoord hebben vroeger, dat je nooit je kauwgom mag inslikken, want dan blijft dat 7 jaar in je maag en dan ga je misschien doodgaan.
0: Heb je dat ooit gedaan, een kauwgom ingeslikt?
1: Nou, ik heb een expert naast in mijn bed wonen.
0: Je hebt een expert naast in je bed
1: wonen? Ja, eigenlijk nee. Mijn man Tom.
0: Die slikt kauwgom altijd in of wat?
1: Ja, dat is als Lou zegt, papa, ik weet niet wat ik met mijn kauwgom moet doen. Dat slikt om die in. Zijn er nog papa's en mama's die dat doen?
0: Oh.
1: Ja, dan is er zo. Ja, maar beter dat dan dat je het ergens op straat gooit.
0: En dan 7 jaar in zijn buik, al die kauwgom van de kinderen die daar liggen.
1: Ja, maar die slikt ook zijn eigen kom. Die zou ook jouw kauwgom inslikken.
0: Het is wel dat, ja, inderdaad. En we gaan bellen met een expert.
1: Of dat kwaad kan.
0: Of dat, ja, wat de gevolgen zijn van het in te slikken. Of je daar echt 7 jaar in je maag ellende van hebt. Of dat het nog wel meevalt. En of het gezond is of ongezond is. Of het gewoon mogen doen. Voortaan of niet.
1: Zal ik toch een berichtje sturen dat hem nu zeker moet luisteren.
2: Vanavond bij VTM. Authenticiteit en een open badkamer. In met 4 in bed. En bij VTM 2 knokken NSC en Boede glimt voor een plek in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Mama, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Jaak.
6: Jaak?
7: Chocoladezaak, slimmetje.
6: Ah.
7: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jaak.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Het nieuwe schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh,
10: Lidl, dat kan tellen.

0: of niet dat je 7 jaar ellende in je maag hebt als je een kauwgom inslikt? Onze ouders en grootouders hebben ons dat zo ingepeperd omdat ze daar bang voor waren, of dat misschien ook wel een beetje waar is. Tara Grouwet is bio-ingenieur aan de KU Leuven. Goedemorgen, Tara.
1: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Een fabeltje of toch ergens een soort van waarheid erin?
1: Het is een fabeltje. Het is gelukkig niet zo. Laten we zeggen dat de kauwgoms hebben van voor de coronaperiode hebben per ongeluk ingeslikt, dat we nog altijd meenemen. 7 jaar betekent in onze maatschappij heel lang. En dus ook dat is niet waar.
2: Maar ik ben blij.
1: Zeg het maar hoor.
2: Nee, ik ben heel blij, want ik zei net dat mijn man eigenlijk echt wel heel vaak kauwgom inslikt, maar dat kan dus totaal geen kwaad. Hoe lang blijft dat dan in je lijf en hoe gaat dat eruit?
1: Totaal geen kwaad zou ik niet zeggen, maar de kauwgom is zo gemaakt. En dat wil zeggen dat wij vrij kleine kauwgoms krijgen om op te kauwen. En die kauwgom die bestaat uit een elastisch deel, hè, waar we dus herhaaldelijk kunnen opkauwen. Dat is de gom. En daar worden dingen aan toegevoegd, zodat we dat natuurlijk een beetje lekker vinden. Hè. Daar worden aroma's aan toegevoegd, maar bijvoorbeeld van de munt, suikers of zoetstoffen en misschien soms kleurstoffen. Maar nu die gom, hè, dat is het grootste deel van die kauwgom, daar kan eigenlijk ons verteringsstelsel niet veel mee doen. Dat is niet verteerbaar door ons speeksel, wordt niet aangetast door de zure omstandigheden van de maag. En ons verteringsstelsel kan dat eigenlijk alleen maar zijn spierbewegingen op uitoefenen om dat dus terug naar de uitgang te begeleiden. Aangezien dat klein en verpompbaar is, zal dat met de ontlasting in normale omstandigheden het lichaam verlaten, 24, 48 uur later na het inslikken.
0: Maar je zei wel, helemaal niet kwaad kunnen is ook niet waar. Wat is er dan toch wel een beetje gevaarlijk aan?
1: Voilà, dus als je kijkt naar de literatuur, dan zijn er toch wel gevallen van kinderen die dat herhaaldelijk doen. En waar al die kleine propjes elkaar in het verteringsstelsel toch hadden gevonden en een grote prop hadden gemaakt. En dat moest dan dus wel behandeld worden en weggenomen worden. Dus helemaal onschuldig is het zeker niet. Ja. Wat je ook hoort, is dat de kauwgom, als die dus per ongeluk naar achter geraakt in de mond, dat die ook wel in de luchtwegen kunnen geraken. En dat is ook gevaarlijk. Dus het is eigenlijk wel het beste aan te raden van, kijk, het heet kauwgom. Hou het in je mond, zolang dat je er plezier aan hebt en daarna gewoon in de vuilbak.
0: Ja, en dus in die zin was het een goede manier om te zeggen, 7 jaar, heel lang kan je proberen.
2: Ja, zeker voor kindjes, voor volwassenen, ça va, maar voor kindjes, die stikken al rap wat in hun mond.
0: Ja, want er zijn wel dingen die gevaarlijker zijn, zeker, dan een kauwgom. Lego, blokken.
2: Knikkers.
0: Barbie.
2: Ja, wat moet je dan doen?
1: Tante Gifcentrum is altijd een goede reflex. Hè? Maar het Tante Gifcentrum is heel duidelijk op website. Je hoeft je niet te storen als je per ongeluk een kauwgom hebt ingeslikt. Maar wat ze bijvoorbeeld wel zeggen, let ervoor op als je iets inslikt. Heel belangrijk is om te kijken van, kijk, was het klein? Was het elastisch? Dan zou het wel gemakkelijk eigenlijk zijn weg naar buiten moeten kunnen vinden. Maar er zijn wel bepaalde kleine zaken, niet elastisch weliswaar, die ze toch voor alarmeren. En dat zijn bijvoorbeeld die kleine batterijen. Die knoopcelbatterijen of bijvoorbeeld sommige magneten, die zijn wel onverteerbaar, maar daar zouden stoffen van kunnen vrijkomen in het verteringsstelsel en dat kan wel heel gevaarlijk zijn. Dus het is sowieso een goede reflex, zeker met kleine kinderen denk ik, om het antigifcentrum een keer te bellen of een dokter te raadplegen. Dat is altijd een goede reflex.
2: Mag ik eens iets waar ik heel trots op ben vertellen? Ik heb nog nooit naar het antigifcentrum moeten bellen. Ik ben daar echt fier op, want je zou denken, in mijn chaos, die Anken heeft al van al voor gehad, hè. Nog nooit.
0: Allee, proficiat,
2: Anken. Nog nooit.
0: Heel fijn. Hou zo, zou ik zeggen.
2: Ben nu wel op hout aan het kloppen.
0: Ja.
2: Voilà.
0: Tara, dankjewel voor de uitleg. Dit is Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces dus ook een effectief resultaat oplevert.
3: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
5: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Zij vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
3: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag. Want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
6: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
3: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal rond de 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
0: 70s
2: en meer.

0: Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles voor de derde dag op rij. En bijna wordt het een fait divers in ons nieuws. Van god ja, daar in het verre Brussel, dat is daar nu eenmaal zo. Maar eigenlijk is het waanzin, de Wild Wild West in onze hoofdstad. Jurgen de Lansheer is korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Goedemorgen Jurgen, alweer een schietpartij.
1: Goedemorgen. Ja, alweer een schietpartij. En terecht, zoals u zegt, het wordt op den duur voor de mensen een gewoonte. En dat mag het eigenlijk niet zijn, want het is een ernstig feit.
2: Ja, wat is er eigenlijk aan het gebeuren? Waarom laat het geweld nu op, volgens de informatie die je nu hebt?
1: Wel, wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Zoals u weet gaat er enorm veel geld rond in de deal. Dus het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen.
2: Wow.
1: En dat maakt dat ze proberen dit plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen. Ja. En wij denken dat er op dit moment een zwakte gezien wordt bij een of andere bende, waardoor dat ze dan gaan proberen om het over te nemen.
2: Ja, en dan schieten ze maar op elkaar. Ze lopen zelfs met oorlogswapens door de stad, hoor je dan vertellen. En daar wonen en werken mensen rond, daar zijn scholen. Dat is knettergek eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk het begin is natuurlijk altijd de vraag naar die producten. En we moeten dus niet alleen werken op het feit dat die mensen daar rondlopen met die wapens. Dat is één zaak en dat is heel belangrijk. Maar ook op de vraagzijde. En we moeten die proberen af te snijden.
2: Hmm. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. En dan hoor je ook politici zeggen, we hebben te weinig middelen in Brussel. In Antwerpen, daar hebben ze extra middelen gekregen, omdat de drugstrijd rond de haven daar ook belangrijk is. Maar Brussel, is daar echt een vraag nu? Te weinig middelen, klopt dat? Voel jij dat ook?
1: Wel, natuurlijk, het zal altijd makkelijker zijn als je meer middelen hebt. Hè. Het is al jaren dat wij met een deficit aan politiemensen, dat wij daarmee kampen. Maar anderzijds natuurlijk ook de opvang nadien. Het is niet alleen de politieaanwezigheid die moet verhoogd worden. Want ik wil ook niet in een politiestaat terechtkomen. Hè. Zoals je zegt, er wonen en werken daar mensen.
2: Maar ook niet in een staat waar er geschoten wordt constant. Hè. Dat ook niet natuurlijk.
1: Nee.
2: Hè?
1: Nee, dat klopt. Maar je moet natuurlijk de oorzaak aanpakken. Mm-hmm. En dat is de armoede in die wijken. Het feit dat er mensen veel te gemakkelijk kunnen kiezen voor dat makkelijk geldgewin. Dat zijn mensen in een illegaal verblijf, die in een kwetsbare positie zitten en die eigenlijk misbruikt worden door die bendes. En daar moet je ook op werken ze doen dat dat wegkomt. En dan ga je die strijd al niet meer zo hevig hebben. En dan hebben wij veel meer mogelijkheden om eigenlijk de drugstrafiek zelf aan te pakken. Plus dat natuurlijk komt dat het op een veel grotere schaal is. Hè. Antwerpen en Brussel. U zegt het verre Brussel, maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Uh-huh. Iedereen kan overal heel makkelijk komen, kan makkelijk reizen, internationaal ook. Dus we moeten dat internationaal aanpakken, maar voor lokaal moeten we de veiligheid garanderen voor de mensen in onze wijk.
0: Maar zie je de toekomst rooskleuriger tegemoet, Jurgen?
1: Maar ik denk dat we moeten hoopvol blijven, want anders, als we nu de handdoek gooien, dan komen we terecht in situaties zoals Marseille. En dat willen we zeker niet.
2: Nee,
1: op dit moment is de wijk leefbaar, maar kampen we met die permanente dreiging van die drugstijd, van die oorlogswapens die gemanipuleerd worden door amateurs. En dat is nog een groter gevaar eigenlijk dan in een oorlogssituatie, want daar zijn het meestal professionals. Die zijn het amateurs die een wapen in de handen gestopt krijgen en op den duur, het kan niet blijven duren. Er zal wel eens een onschuldig slachtoffer vallen en daar zijn we het meeste bang voor.
0: Ja. Ja, en ook voor jullie eigen veiligheid, hè? Want hoe hou je je personeel gemotiveerd?
1: Wel, tot nu toe ben ik verbazend genoeg. Ik zie hoe sterk dat. Ik ben zaterdag op de plaats geweest bij het commissariaat waar geschoten werd. Op het politiegebouw, wat ook wel een escalatie is. Mm. En die gaan er eigenlijk zeer goed mee om, maar ze beseffen ook wel dat zij een schietschijf kunnen worden. En zij hebben ook een gezin. Dus wij doen er alles aan om onze eigen politiemensen te beschermen, onze infrastructuur. Maar ook de burgers die ons komen bezoeken. En slachtoffers die moeten langskomen in een politiegebouw en dergelijke. Dus het is een permanent wieken en wegen van onze capaciteit in te zetten.
2: Ja, met hele makkelijke oplossingen. Dat bestaat gewoon niet. Dit is een heel complex verhaal, dat is duidelijk. Maar we kunnen

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Dit is Joe Gold.
8: Joe.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Jaak.
4: Jaak?
2: Chocoladezaak, slimmetje.
4: Ah.
2: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jaak.
1: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.

0: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
1: Rare dag is dat. Zo een maandag 31 augustus. Terwijl de school begint over exact een week op 1 september... gaan wij er nog een gezellige dag van maken... met een heel pak luisteraars in Plopsaland de Pannen. Met, en dat is fantastisch nieuws... het park dat een beetje vroeger opengaat speciaal voor de luisteraars.
2: 9 uur in plaats van 10.
1: En dan mogen jullie allemaal... Ja, ik moet nog radio maken. Anke wil al meegaan. Heidi the Ride. Dat is die houten rutschbaan.
2: Alles voor de luisteraars. Ja. Als zij met mij van de grond willen gaan, dan doe ik dat.
1: Jij offert je toch altijd gemakkelijk op. Hè? Dat is het voordeel.
2: Dat doe ik.
1: Jij bent fantastisch wat dat betreft. Dus goed, maar dat is voor volgende week maandag. En je kan je nog altijd aanmelden. Je moet je kinderen daarvoor inschakelen die via de app een boodschap naar ons moeten sturen.
2: Ja, het mag een heel grappig berichtje zijn. Het mag een zelfverzonnen rap zijn. Of een liedje, een gedichtje. Of gewoon een hele duidelijke reden.
3: Hallo, ik ben Jobbe Jonge Nelen. En mijn zus en ik zijn nog nooit in Plopsaland geweest.
2: Voilà.
3: We moeten altijd naar de Efteling gaan. Zouden wij een ticket mogen?
2: Ja, voilà, inderdaad. We zijn er nooit geweest. Zouden we een ticket mogen? Goedemorgen, dag Jorben.
4: Hallo.
2: Hey, la. Zeg maar, ik vind dat de beste reden van de hele wereld. Hoe komt dat je daar nog nooit geraakt bent?
4: Nou, mijn papa wil altijd naar Plopsaland. Niet naar Plopsaland gaan, die wil altijd naar de Efteling.
2: Alleen?
4: Alleen naar de Efteling. En wij wouden nu ook naar Plopsaland gaan.
2: Mooi. Oh, en de mama? En de mama, wil die ook meegaan?
4: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Maar wij vinden dat heel zielig dat nog nooit gelukt is. Geef je mama eens, Jorben.
4: Tuurlijk.
2: Ja.
1: Tuurlijk.
4: Hallo.
2: Ja, is de papa verliefd op Hollebolle Gijs of zo? Dat hij niet naar een ander pretpark wil?
4: Hij is Nederlander, dus dat was altijd bij ons. We gaan alleen naar de Efteling, want ik ben Nederlander. En ja.
2: Oh, echt? Omdat het een Hollander is?
4: Ja.
2: Maar als de papa gaat nurken, dan laat die maar thuis. Hè, dan pakt je wat andere familieleden mee.
1: Dat vind ik eigenlijk ook.
4: Ja, het is dat.
1: En als je hem heel klein wil krijgen, ga dan naar Madura Dom. Dat kan je ook nog altijd doen. Nee, maar het is gelukt. Ja. Jullie zijn erbij. Maandag met de hele familie. Plopsaland.
2: Hey.
1: Tot dan, hè.
2: Tot dan.
1: Zie jullie dan. Bye-bye.
5: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
0: 70s
5: en meer.
0: Joe Gold.
6: Sometimes the world is a valley of

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goedemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen, dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uitrekken van winkelzalen. In hetzelfde bedrijf werd eerder al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
2: We hebben ook in mei al een terugroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
1: Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Dat gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Het onderzoek loopt, zegt korpschef Jurgen de Lanceer van politiezone Brussel-Zuid.
3: We gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. De dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50 en 80 €1000 kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen dit plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
1: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel heeft gestuurd. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral rond die zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de 2e ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op een 0-0 gelijkspel en eindigen 2e in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
4: Het is jammer, ten eerste, dit publiek is fantastisch hier en dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen en heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander, maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
1: Die halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog. Vrijdag wisselvallig en zo'n 22 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: schooljaar en nieuw televisiejaar. Potverdikke, ik heb nu al niks meer ingehaald in de zomervakantie terwijl ik tijd had. En er komt weer echt een lading nieuwe top televisieprogramma's aan. Op VTM bijvoorbeeld, wat moet je in de gaten houden? Real Life Patsers, dat lijkt me heel leuk. Dat is met Adil El Arbi. Je weet, die heeft die Patsersfilms gemaakt. Maar die zijn allemaal geïnspireerd op zo van die echte, ja, ik bedoel, criminele activiteiten.
1: Ja,
0: ja, tuurlijk. Ja, en nu gaat hij samen met een misdaadjournalist, met Joris van der A, gaat hij eigenlijk echt, ja, die patsers opzoeken. The real patsers. En ja, naar het schijnt is het spectaculair. Ook dat je denkt dat die gefilmd wil worden.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dat is waanzin wat die daar allemaal in vertellen. En wat ook leuk is, is Lex. Dat is een nieuwe serie met Aaron Blommaert. Daar hebben wij in huis ook al beelden van mogen kijken. En toen die beelden tevoorschijn kwamen, was we met alle collega's samen. Was echt zo. Ja, was een beetje. Want Aaron Blommaert is dan zo'n gastje van 24 die zo een ambitieuze stagiair-advocaat speelt. En die papt dan aan met Idi Massé. Weet je wel, Idi Massé.
1: Ja, een beetje op leeftijd, maar een mooie vrouw.
0: Een prachtige vrouw, want ze is hier een tijd geleden geweest. Laten we zeggen, de stomende scènes zitten erin.
1: Maar ook classics komen terug. Got Talent komt terug, om maar iets te zeggen. Ziet ook spectaculair uit in een co-productie met Nederland. Maar dat zorgt voor heel veel extra talent. En ook wel speciaal, want Ruben van Gucht gaat ook van alles doen. Zo talkshows en zo gaat hij doen. Ruben van Gucht, ook wel bekend als de man met de meeste vrouwen. Allee, in Vlaanderen. Hij komt daar toch openlijk vooruit. Maar daar komt nu ook een soort van vrouwelijke variant daarop. Jouw collega Moetie, Anastasia, die gaat op een ander. Die gaat namelijk met allerlei vreemde bekende mannen. Ja, doen wat Ruud van Gucht met allerlei vrouwen doet eigenlijk.
0: Ja, ik weet niet, we hebben ze opgebeld, maar ik weet niet of ze ondertussen nog aan de lijn hangt of of ze heeft afgehaakt.
1: Waarom?
0: Nadat jij hebt gezegd dat Anastasia Chernouk de vrouwelijke Ruben van Gucht is. Lieve schat, heb je het meegekregen?
2: Vreselijk. Ik ga niet bij jou op bezoek in seizoen 2.
1: Oh.
0: Ik denk inderdaad, lieve schat, dat hem een beetje jaloers is, dat hem niet in seizoen 1 zit.
1: Nee, maar wat doe je precies? Leg eens even uit, want het is, je gaat wel bij vreemde mannen logeren en met hen doorbrengen, hè?
2: Dat is wel waar. Dus ik ga echt 3 dagen de uitdaging aan om de vriendin te zijn van de meest bekende mannen in Vlaanderen. Ik kan nog niet zeggen bij wie dat ik langs ga, maar het wordt heel mooi, heel tof, romantisch. En het is eigenlijk door de rol van een vriendin dat we gaan binnenkijken bij deze mannen en kijken van ja, hoe leefde hij, hoe zit u werken aan elkaar? Als dat mannen zijn met kids, wat voor soort papi ben jij? Dus het wordt heel romantisch, maar zeker geen Ruben-dingen. De kindjes kunnen meekijken.
0: Ik vind dat wel een heel tof concept, want het is inderdaad niet 3 dagen volgen. Hè. Het is echt, jullie gaan op date, jullie slapen samen, jullie slapen samen op.
2: Alles mee. Hè.
0: Ja, je bent het lief, je bent gewoon het lief.
2: Alles mee, wat de vrouw eigenlijk doet of zou doen in het leven van die man. En het is een hele leuke manier om de mannen beter te leren kennen.
1: Ja.
2: Ook op een andere manier. En ik ben zelf, ik ben een hele curieuze vrouw. Dus het wordt heel tof.
1: En kon koningin Mathilde daarmee lachen? Dat je dan eigenlijk de koninklijke bedstee deelde met de koning? Of,
2: De koning hebben we helaas niet kunnen strikken. Maar er zitten echt wel figuren bij, hoor.
1: Oké, top.
0: Heel benieuwd, want als je dat dan vraagt, zeggen die mensen meteen ja, Anna? Allee, bedoel, of heb jij die zelf opgebeld? Zo van, oh leuk, we kennen elkaar, toch kan ik nu 3 dagen uw liefje zijn?
2: Ja, sommige mannen hadden toch een pushje nodig. Het blijft een nieuw programma. Het is moeilijk om in te schatten van wat wordt het. Maar ik denk achter dit seizoen dat ze allemaal in de rij gaan staan. Want ik heb bijvoorbeeld ook nooit, gedate. Ik ben 13, 14 jaar samen met mijn man.
0: Ja.
2: Daarvoor heb ik op school gezeten. Dus ik heb ook nooit echt, ik heb nooit op een Tinder of zo gezeten of afgesproken met mensen. Van wordt het iets of niet? Dus voor mij is dat ook echt iets helemaal nieuws.

0: Ja, er komt hier net een berichtje binnen. Het is zover. Computerspelletjes is echt een mainstream vorm geworden van entertainment.
1: Is dat vanochtend gebeurd, zeg?
0: Ja, dat is vanochtend gebeurd.
1: Oh, allee, zeg.
0: Ja. Echt, de gemiddelde gamer in ons land is 35.
1: 35?
0: Dus dat wil zeggen dat de helft daar nog boven zit, hè. Het zijn niet alleen jongeren, niet alleen kinderen, niet alleen tieners. En heel veel mensen die gamen. En je zou zeggen, het zijn bijna allemaal mannen. Ook niet waar.
1: Echt?
0: Het is bijna 50-50.
1: En nee.
0: Ja.
1: Dat geloof ik bijna niet.
0: Jawel.
1: 50-50?
0: Ja.
1: En jij vriendinnen die echt gamen zo? Echt spellen spelen?
0: Echt vriendinnen van mij? Nee, maar ik doe het zelf ook niet.
1: Nee.
0: Terwijl, ik woon in een huis met vier.
1: Ja.
0: En mijn drie huisgenoten zijn gamers.
1: De kinderen en Tom ook.
0: Ja. De jongste doet Minecraft. De ander was even verslaafd aan Roblox, maar dat hebben we eruit gekregen. En de oudste? Ja, ik denk, hè, als je
1: papa,
0: zo de man des huizes, dat je zo twee kanten op kan gaan. Of je bent iemand die dan gaat padellen en een pintje drinken.
1: Ja.
0: Of je zegt, vrouw en kinderen, papa gaat naar boven op zijn pc zitten.
1: Ja.
0: Dat is bij ons thuis dus zo. En dan kan Tom uren gamen.
1: En wat voor spelletjes speelt hij dan?
0: Ik heb het hem juist gevraagd. Ik heb het hem via WhatsApp gevraagd. Wat speel je eigenlijk? Ja, als ik het zie, denk ik zo aan Minecraft voor volwassenen. Het is sowieso altijd ook met, maar ook oorlog, gevaar, schieten. Als ik het zie, want soms staat dat beeld op, denk ik zo, wow, wat een psychopatenspelletje zijn dit hier.
1: Beter dat hij het daar doet dan in het echte leven. In elk geval,
0: maar dus niet altijd op zijn pc. Dus kijk, geen gamers dan.
1: Ja, maar er is er eentje, is heel grappig. Als ik ga wandelen bij onze buurt, Hello Christy, ergens in een wijk waar ik altijd passeer, staat er altijd zo'n raam in deze periode altijd open. Met de gordijn half ervoor en dan zie je daarachter dat er hele grote schermen staan en hoor ik heel veel lawaai en allemaal. Dan eerst dacht ik, wat is daar aan het gebeuren? Zeg, zo ver is dat van mijn leefwereld. Ik ken dat echt niet. Maar dat is een gamer waarschijnlijk. Hè. Jij kent wel best wel wat mensen die gamen. Hè?
2: Ik ken heel veel mensen. En ook over vrouwen gesproken. Zigzag Kitty, dat is zo wat de bekendste gamer van het land.
1: Zigzag, die hebben ook een speciale artiestennaam.
2: Dat is een jonge vrouw. Esther heet zij in het echt. En die leeft gewoon van het gamen. Die gaat naar beurzen internationaal.
1: Ja.
2: En dat is echt heel leuk om te zien, want dat is gewoon een hele industrie. En ook fantastische opleiding. Gameopleiding in Vlaanderen en in België.
1: Ja, dat kan wel. Dus Kortrijk zit er
2: valt geld mee te verdienen. Hè? Sven en Nederlands, daar valt geld mee te verdienen.
1: Ja, ik stuur
0: bij de Max daar naartoe.
2: Ah, voilà.
0: ik heb die nu al aangemeld.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.
3: Dit is Joe Gold.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: gewoon koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.

0: had je net over gamen. Er was een bericht gekomen dat de gemiddelde gamer in ons land 35 is. Het is echt voor heel veel mensen een favoriete bezigheid, een hobby geworden. En evenveel vrouwen als mannen. En ja, voor ons is het ver van ons bedshow. We doen het alle twee niet, maar heel veel luisteraars sturen nu allerlei spelletjes door die wij nog nooit van gehoord hebben.
1: Dat is heel grappig.
0: En Reinoud die heeft ook wel, Reinoud die zegt, maar veel mensen hebben gewoon ook een verkeerd beeld of verkeerde perceptie van wat gamen is of wat gamers zijn. Mijn moeder, zegt hij, is 72 en die zal nooit zeggen, ik ben een gamer. Maar die speelt wel elke dag woordspelletjes op haar gsm of op haar tablet. En dan ben je eigenlijk ook officieel een gamer natuurlijk.
1: Ja, maar de klassiek geschoolde gamer is dus de man die dan s'avonds verdwijnt naar boven om dan zijn pc op te zetten en uren zoet te zijn met spelletjes. Heel veel mensen zeiden van, want ik wist niet precies wat mijn echtgenoot nu doet op zijn computer. En mensen stuurden, is het Fortnite? Is het dit? Maar nu heeft Tom geantwoord.
0: En wat is het?
1: De afgelopen maanden speelde hij vooral Rust.
0: Okay.
1: Ik heb dat opgezocht. Het enige doel in Rust is om te overleven. Want alles op dit eiland wil jou doden. Ja? Maar nu speelt hij Sandustry. En dat is met pixels. Iets met pixels.
0: En programma, een spelletje Pornhub, doet hij dat ook? Of?
1: Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor hem.
0: Maar die vrouw ook heel veel. We hebben ook vrouwelijke luisteraars die ons sturen.
1: Céline, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, maar ook even reageren, want je zegt, ik ben sinds van kleins af aan ook een gamer. En nu doe ik het met mijn man.
2: Dat klopt. Als kind kreeg ik van mijn ouders mijn eerste PlayStation. En ja, doorheen mijn leven is dat eigenlijk altijd een klein beetje gebleven. En als tiener dan ook even losgelaten. Maar met mijn man, de draad is opgepakt. En wij spelen samen op de computer, samen games.
0: Dat tof.
1: En wat doen jullie dan? Allee, want als ik zeg Rust, Sand Industry, ken je dat allemaal?
2: Dat zijn minder spellen die mij aanspreken. Wij spelen vooral open world games, zoals Baldur's Gate 3, Clair Obscur, Assassin's Creed, die spellen.
0: Maar jij zou alles kunnen zeggen in het Engels. Ik speel ze vooral...
1: Jij zou films uit de jaren 30 kunnen opsommen en wij zouden gewoon zeggen...
0: Ja,
1: dat is een topspelletje.
0: Heel. En mag je toch eens de leeftijd checken? Dat doet niet zo rap bij een vrouw, maar hoe oud ben jij?
2: 34.
0: Oh ja, je zit daarin op de gemiddelde leeftijd ongeveer van de
1: game. Dus je hebt nog de helft van je leven nog te goed om nog verder te gamen.
0: Ja, minstens. Ja.
1: Super.
0: Allee,
2: en het is ook fijn om samen tijd door te brengen met je partner, dus.
0: Voilà. Ik kan me zoiets bij voorstellen.
1: Zeg nu niet dat ik zelfs daarnaast moet gaan kruipen om ook Sand Industry te gaan spelen, hè.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Een goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
4: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
3: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof, waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
2: Dit is Joe Gold
0: met Carol Schmidt.
5: Goedemorgen en welkom.

zorgeloos feesten. Dat kan nog altijd op deze hit uit 1985 van Departure. En de rhythm of the night op deze dinsdagochtend. Welkom, dit zijn tot 12 uur de hits van Schmitz met onder andere Steppenwolf. Maar ook Stevie Wonder. En ook vandaag is er de schatkamer rond 22:30. Daarin krijg je het waargebeurde verhaal achter My Sharona van The Neck. En nu Carole King, You've Got a Friend.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
3: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden.
6: Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schatje, dat is 4 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan, helemaal welzijn.
15: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Isn't She Lovely van Stevie Wonder eigenlijk nooit bedoeld om als single uit te brengen, want Stevie maakte het als een soort gezongen geboortekaart voor zijn lieve kleine dochter. Het werd een grote hit in 1976. Er is Baccarat. Er wordt gezucht op Yes Sir, I Can Play.

0: beroemdste disco bel uit 1979. En dat was Anita Ward.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En ook in de schatkamer vandaag een grote hit uit 1979. My Sharona van The Knack. Dat klinkt als een vrolijke crush, maar het verhaal is net iets ongemakkelijker dan je denkt. Zanger Doc Figure loopt ergens op het eind van de jaren 70 een kledingwinkel binnen en hij ziet daar Sharona Alperin achter de toonbank. Hij is meteen verkocht. Klein detail, hij heeft op dat moment een vriendin. En Sharona heeft ook een vriend. Nog een detail, hij is ongeveer 8 jaar ouder, maar dat weerhoudt hem niet. Natuurlijk niet, hij nodigt haar uit voor een show. Hij breekt daarna met zijn vriendin en hij begint nummers te schrijven over Sharona, terwijl ze nog altijd met haar vriend naar die concerten komt. My Sharona schrijft hij dus voor ze een koppel zijn. Een jaar later geeft ze toe en ze beginnen te daten. Ze gaat mee op tour en ziet hoe het nummer hen in één klap wereldberoemd maakt. Romantisch, tot het rock'n'roll leven en zijn alcoholproblemen de relatie opbreken. Ze zijn in totaal ongeveer 4 jaar samen en zelfs even verloofd. Na die breuk, die er toch onvermijdelijk kwam, zegt Sharona: ik moet nu mijn eigen Sharona worden, niet die van iemand anders. Later worden ze weer vrienden. Tot aan de dood van Doc, die sterft in 2010 aan kanker. Het refrein blijft hangen. My Sharona was in 1979 de best verkochte single in Amerika. En geïnspireerd op 3 andere classics: Gimme Some Lovin' van de Spencer Davis Group, My Generation van The Who en Oh Going to a Go-Go van Smokey Robinson. Dit is The Knack en het liefdesverhaal van Sharona en Doc.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even Bol.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
6: Een goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort energie-expert Kenneth van Zina.
7: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
6: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Diesel tanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal 2,24 euro. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. De brand daar is wel onder controle. En in Zuid-Soedan zijn 2 VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om 2 Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond, onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
5: Dit is Joe Gold.
1: Met Carol Schmitz.
8: Goedemorgen.

lijflied van vele shoo-shoo's, Be My Baby en The Ronettes. En daarvoor Bonnie M. Goedemorgen, dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt. Straks is er ook Astrid Philips tussen 12 en 3. En Raf hoor je, Raf van Brussel, tussen 3 en 6. Ik heb onder andere werk van Chris Rea. Was destijds zijn eerste hit, Fool If You Think It's Over. We steken ook een tand bij met de Whistars. En nu een van de grote solo-hits van Roger Daltrey van The Who. Die man heeft

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
7: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
7: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
7: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
8: Cécile.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Opgericht in 1961 al en verantwoordelijk voor een pak wereldhits zoals Wouldn't It Be Nice, Surfing USA, God Only Knows en uiteraard ook The Good Vibrations. Het waren de Beach Boys bij Joe Gold. En nu naar het mooie schip van de Commodores. Zien we.

0: a country boy, yeah!
1: Want ik kom van de boeren buiten en ik ben daar trots op, zong in John Denver. Thank God I'm a country boy. Straks Michel Delpeche en ook Earth, Wind & Fire. Maar nu Melanie. Ze brak al door op Woodstock, dat beroemde muziekfestival. Ze deed dat helemaal alleen. Ze had wel ongelooflijk veel stress, want ze stond daar toen al tussen kleppers als Jimi Hendrix en ook The Who. En het was met dit liedje dat ze het publiek betoverde.

0: beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur,
1: zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
3: nee schat, het is meun,
1: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor
4: een zomer met drie kinderen, dat wordt een ramp,
1: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.

sappig was het wel. Deze wereldhit uit 71, Michel Delpech en Pour un flirt. Zometeen vanaf 12 uur Astrid Philips en de hits van Schmidt zijn er graag morgen terug tussen 10 en 12. Nog een fijne dinsdag en dit zijn nog de Drifters.

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
6: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders, omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
5: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Diesel tanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
7: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity blijven activeren.
5: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

goede binnenkomer, dacht ik toch meteen. Met Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Een zeer goedemiddag, ja. Dinsdag 25 augustus. Zullen we daar anders samen een stralende dag van maken? Met de muziek komt het alvast goed, hoor. Ik heb al het een en ander achter de hand waarmee dat allemaal in orde zal komen. Lou Reed bijvoorbeeld nu al, Walk on the Wild Side.

vooral de coureurs die straks weer aan de start staan van de vierde rit in de Vuelta. Het is vandaag opnieuw een bergetappe dat er zit aan te komen, die van en naar dwergstaat Andorra gaat. 104 kilometer mogen ze daar doorheen rijden. Gisteren trouwens in de Vuelta werd die hele rit geannuleerd omdat er een gigantisch zware hagelbui opeens aankwam draven, waardoor al die wielrenners moesten gaan schuilen ook. Het was geen zicht, het beste idee denk ik ook om die hele rit te annuleren. Goedemiddag, vandaag zijn we dinsdag en trekken we verder door. Stevig ritje hier ook al met Left Side Locomotion.

0: tijd dan zometeen voor de ultieme verbroederingsplaat. Verhoog het volume gerust. Roep je vrienden, collega's, familie er misschien bij en zing uit volle borst mee. Sister Sledge, we are family.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
9: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: En, wat wordt het vandaag?
11: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Quesadilla!
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
15: Oh, schat, kijk, die afwerking.
16: Oh, en dat is hier zo stil.
15: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
16: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
15: Oh.
14: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
15: Oh.
14: Zegt.
17: Oh, Quadro.
18: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zat eens op zoek.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
20: Go Yellow!
21: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
21: Yep, go for info naar telenet.be.
22: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
23: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
24: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
25: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Voor 1 uur deze middag nog muziek van Niels Daka met Laughter in the Rain. Beatles komen er ook al aan met All You Need Is Love. En nu dan de man die misschien wel een extra centje kan gebruiken. Dus ik ga hem graag draaien hoor. Elton John mag namelijk 9,5 miljoen pond, zo'n 11 miljoen euro is dat, ophoesten aan de uitgever van de Daily Mail. Want ze hebben daar een rechtszaak tegen verloren. Ja, ze hebben die Daily Mail voor de rechter gesleept samen met Prins Harry onder andere wegens grove schendingen van de privacy. Maar ze hebben die rechtszaak nu verloren en dat betekent betalen. Stevig betalen ook voor Elton John die je hier nu krijgt met Don't Let the Sun Go Down on Me.

En voor niks deze fantastische muziek van Hall & Oates, Rich Girl. Zeer goedemiddag, welkom hier bij Joe Gold, waar we nu de poëtische kaart dan even trekken voor dat schoontje hier van Don McLean. Dit is Vincent. Starry.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

wordt een schoon dagje vandaag. Met Beatles, All You Need Is Love. Daar nog wat zon bovenop met zo'n 24 graden. En graag ook de perfect bijhorende muziek ook. En dan kom ik deze keer uit bij van die lekkere Italo Disco. Ik zou dus zeggen, laat die espresso maar even staan. Want deze plaats maakt jou in één klap nog eens klaarwakker. Raffaella Cara, a far l'amore, comincia tu.

Twee weken geleden dan ongeveer kwam er het nieuws binnen dat Rod Stewart toch voor de komende 4 weken al zijn optredens moet annuleren. Want hij moest een hartoperatie ondergaan. Hij heeft alle rust nodig die hij maar kan krijgen ook. Rod Stewart die krijgt hier nog vlak voor 1 met Sailin'.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
3: Een goedemiddag. In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
4: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse natuur en bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders, omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
3: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
5: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity blijven activeren.
3: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl en Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Vanaf morgen krijg je, wie weet, wel opnieuw hot stuff. Want dan wordt het terug 26 graden. Donderdag ook weer 27 graden. Pak dat volop mee ook. Want daarna gaan de temperaturen alweer eens stevig naar beneden. Hè. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Waar ik opnieuw de beste golden hits heb meegepakt. Zo doen we dat hier. Hè. Uit de jaren 60, 70, 80 komen ze ook deze keer. Met George McRae dan erbij. Elvis Presley. Little Eva straks ook al. En hier Paul Young. Come back and stay. Goedemiddag.

Voor 1 uur deze middag gingen we al even de trein op met Left Side On, Like Locomotion. En hier dan weer doen we van hetzelfde noro aan een nog steviger tempo, zowaar. Little Eve aan u en The Locomotion.

0: Je hebt de westerse astrologie, de Chinese astrologie, maar ook de Vietnamese. En daarbij kwam Al Stewart uit met zijn Year of the Cat. Die krijg je zo meteen.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we gewoon koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
5: Lotto is op zoek naar billen.
6: Billen?
5: Die op designmeubelen willen zitten.
6: Oh ja.
5: In een dure onderbroek.
6: Oh, ik wil dat.
5: Eventueel met een trampstamp erboven.
6: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
7: Cécile.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op ikea.be.
14: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

geeft de beste energie. Hè? Deze spacer van Sheila en B-Devotion. Maar het is wel middag nog steeds. Dus dat vraagt ook af en toe om de hectiek van de dag misschien even los te laten. En dat kan perfect met deze schone hier van Elvis Presley. Gewoon hij en zijn gitaar. En dan natuurlijk die warme stem van Elvis in Love Me Tender.

Het zijn Amerikanen nogthans, maar ze voelden ook wel iets voor de Spaanse sfeer. Spanish Troll, dikke hit geworden voor Mink DeVille. En by the way, houd die zonnebril maar op voor de Miami vibe die er straks nog aankomt. Met George McRae in Rock Your Body. Die krijg je straks na onder andere Cloud nog Substitute.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Code yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Echt, een heel jaar!
10: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Schooljaar begint!
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
11: Oh,
13: Lidl, dat kan tellen.

de zomer is nog niet voorbij. Hè? Ook al lijkt het misschien dat we in het staartje er echt wel van zitten. Maar nee, ze blijft maar komen met Bob Marley en de Wailers straks. En ook nog hier even zweten en s'nachts vooral het feest opzoeken. Summer in the City met Love and Spoon.

Natuurlijk, dat zoveel goede vibes brengen, zo'n fantastische muziek maken, dat is al wat applaus verdient. Hè? Bob Marley en The Wailers, No Woman No Cry. En dat applaus mag gerust doorgetrokken worden, ook voor David Bowie.

0: Mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno. Mobile
3: Vikings. Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant, dat schrijft Sud-Info. Politie en parquet zoeken daar sinds vanmorgen naar de vader van de kleine Timeo. Die twee raakten een maand geleden vermist. Gisteren werd in Onet al een kinderlichaam gevonden, zo goed als zeker dat van Timeo. Maar een autopsie moet dat nog bevestigen. En nu is dus mogelijk ook het lichaam van de vader gevonden. Journaliste Demi van den Ede is daar.
6: Er zijn wel sterke aanwijzingen dat tweede lichaam dat gevonden zou zijn, dat die vader is. De procureur des Konings die gaat hier zo meteen toekomen. Die gaat ons dan meer informatie kunnen geven over wat er hier nu net gevonden is.
5: Er wordt ook onderzocht wat er met de twee is gebeurd. In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen de drugsoorlog daar. Maar volgens binnenlandminister Quentin is de overheid de grip op de situatie niet kwijt.
7: Dat is een nationale crisis. We moeten nog meer mensen daarin steken, maar dat is niet de enige ding die we moeten doen. Het is ook belangrijk om misschien meer te communiceren over de resultaten van de onderzoeken. Er is een persconferentie van het parquet op vrijdag om te tonen dat we de controle niet verliezen. We hebben nog het controle op het terrein.
5: Vrijdag geeft de Brusselse procureur dus een persconferentie over die golf aan schietincidenten. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl en Close. Die laatste werd ook effectief genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook zo'n nominatie krijgt. In mei werd de film wel al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de bioscopen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

heerlijk toch, hebben ze daar nog een heel arsenaal aan geluiden uit hun mouw schudden. Supertramp en Logical Song, zeer goedemiddag. Ik pak jou nog een uurtje mee, dus hier bij Joe Gold. Je bent zeer welgekomen. En ik hoop dat je het plezant gaat vinden, vooral die muziek van Billy Joel, bijvoorbeeld Fleetwood Mac. En hier al Four Tops, It's the Same Old Song. Goedemiddag. Yes!

versie van Jason Donovan. Die deed daar eind jaren 80 iets zeer schoons mee. Maar het is Bobby Vinton die het originele bracht. Met Sealed for the Kiss. En nog zo'n cover die krijg je hier dan weer met Linda Ronstadt. Haar It's So Easy. Oorspronkelijk ook niet van haar, maar wel van Buddy Holly uit de 58. Had die er al een hit mee te pakken. Want het werd alleen maar groter. Dat hitpotentieel met Linda Ronstadt dus.

0: moet uitzwaaien. En voor je het weet, blijf je toch weer een uur te lang plakken. Hè? Gloria Gaynor was dat nog. Straks dan weer Diana Ross en de Supremes met Where Did Our Love Go?
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: allemaal koken.
3: En wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

hard to answer is I agree. But then I've got

piano die Peter Skellernier bespeelt in Your Lady. En daar nog die koperblazers bij, hè, om het zo'n magistraal gevoel te geven. En die koperblazers kwamen trouwens van een echte Engelse mijnwerkersfanfare. Your Lady. Goedemiddag. Ik heb voor jou hier zo meteen Status Quo klaarstaan die nog eens even komen stampen met Down Down. Nou, Fleetwood Mac dan. En Big Love.

Het is hier al een dingetje geweest vandaag. De Locomotion van Leftside is voorbijgekomen net na 12. Dan was er ook al die Locomotion van Little Eva. En zal ik misschien even verder doen met die trein erbij te halen. Met de Monkees dan nu. Last Train to Clarksville.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar Gold.

0: gehad. En volgens mij ben ik ze nog altijd niet tegengekomen. En blijven zoeken naar die Coconut Airways. Dat moet plezant zijn om daar een vluchtje mee te nemen. Vlucht 93 bijvoorbeeld. Daarover hebben ze het hier ook. Barbados, de debuutsingle van Typically Tropical.
1: Coconut Airways tracing on 2. This is Captain Tobias Wilcock holding on runway 29. Request ATC clearance. Over.
2: Here's Coconut Airways 372. Clear for takeoff. Climb to 10,000 feet and contact air traffic control on 136.7.
1: Coconut Airways 372. Air traffic control 136.7. Received. Good day.
3: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

bijzonder fan van dat bombastisch kantje dat Neil Diamond zeker en vast ook had in I Am, I Said. Zeg, als je nog een uitlaatklepje zoekt, ik heb er zo meteen nog eentje klaarstaan voor jou, hoor. Met Marianne Rosenberg. Ik bin wie du. Oh jawel, die komt eraan. Maar eerst nog Procol Harum hier. A Wider Shade of Pale.

Nog wel een paar ideetjes hoor, wat de muziek betreft. Maar ik weet dat Raf van Brussel dat zeker en vast ook heeft. Ik heb het gisteren toch even kunnen volgen. En amai, ik had mij geamuseerd. Ik ben er zeker van dat dat de komende uren opnieuw van dat gaat zijn hoor. Veel plezier dus ermee tussen 3 en 6 hier bij Joe Gold. En ook misschien nog met deze hier. Billy Paul is dit nog. And thanks for saving my life. Tot morgen, dag. Bye.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant. Dat schrijft Sud-Info. Het zou gaan om een volwassene. Mogelijk gaat het om de vader van de kleine Timeo. Gisteren werd er ook al het lichaam van een kind gevonden. Mogelijk dus Timeo, maar dat moet nog bevestigd worden. Journaliste Demi van den Eeden is ter plaatse.
5: De autopsie die is aan de gang. Er zou al onderzoek en vaststellingen gebeurd zijn door een forensisch patoloog. Dat is een wetsdokter die onder meer de doodsoorzaak achterhaalt. Want ook die kennen we nog niet. Was die jongen al gestorven? Hoe lang? Dat zijn allemaal vragen waarop we nog geen antwoord hebben.
4: In Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. En wie daar woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van de bom binnenblijven. In de Ronde van Spanje zijn de renners daarnet begonnen aan de 4e rit, een bergetappe. Het is een korte rit van iets meer dan 100 kilometer van en naar Andorra. Maar het wordt wel pittig. Vanaf de start gaat het meteen bergop. In totaal staan er 4 beklimmingen op het programma. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Wout van Aert staat tweede.

0: Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
1: Dit is Joe Gold
2: met Raf van Brussel.

0: Gold.
1: Een fijne dinsdagmiddag. Ik had vanochtend tweejaarlijkse controle bij de tandarts. Altijd gezellig is dat, hè? De dagen ervoor poets je ineens alsof er een wereldkampioenschap mondhygiëne aankomt. 2 minuutjes, nee, ik poets 6 minuten. Flossen, uiteraard. Nog even spoelen. Weet je, ik ga 2 keer spoelen om zeker te zijn. En toch, zodra je in die stoel ligt en de tandarts zegt... even kijken en die lamp naar beneden komt, dan begint het zweten. Want ergens achteraan in de mond zit misschien dat ene verraderlijke gaatje dat misschien al maanden stilletjes denkt, wacht maar tot zij mij vindt. Want ik zeg zij, want ik heb namelijk een vrouwelijke tandarts. En dan, lieve vrienden, komt de mooiste zin ter wereld. Alles ziet er prima uit. Goed gepoetst. Yes! Tot volgend jaar, wanneer we exact dezelfde stress opnieuw beleven. Tot 6 uur, van harte welkom.
0: Dit is Joe Gold. Strand.

0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer. Wow!

I Feel Good was exact mijn gevoel toen ik de tandartsenpraktijk verliet na mijn jaarlijkse controle en ik had geen enkel gaatje jullie sturen. Leuke berichtjes door Katja, die stuurt: ik ben 54 en nog altijd zenuwachtig voor de tandarts. Op voorhand heb ik een grote mond, maar in de wachtzaal ben ik ineens weer 8 jaar oud. Paul die zegt: de wachtzaal vind ik erger dan de behandeling zelf. Elk geluid dat je dan achter die deur hoort liever, klinkt alsof ze iemand aan het verbouwen zijn. Anneleen die heeft ooit een afspraak 3 keer verzet uit schrik. Uiteindelijk bleek er helemaal niks aan de hand, dus 3 maanden stress voor je had, stuurt ze nog. Bert stuurde: ik ben vooral bang voor de vraag, flos je eigenlijk elke dag? Dan begint mijn jaarlijkse toneelvoorstelling. En Caroline die stuurt: zodra die stoel achterover gaat, vergeet ik plots hoe ik normaal moet slikken. Dat is zo, hè. Dan komt dat speeksel zo ineens. Oh ja, dat is echt zo. En als ze dat spel in je mond hangen om het speeksel op te zuigen, dan begin je ook continu te denken van hoe moet ik dat hier nu in mijn mond houden. Peter die vat het misschien mooi samen. Mijn jaarlijkse controle is elk jaar hetzelfde. 2 weken stress, 10 minuten in de stoel en daarna denk je: mijn god, waar heb ik mij toch weer al druk om gemaakt? Ah, de een voor de een is dat kinderspellen, de tandarts. En voor de ander is dat misschien het avontuur van de dag. Of van de week. Of van de

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte T-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
5: eigenlijk,
7: droomhuis
5: ja.
7: Staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar?
9: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Oh, dat is hier zo stil binnen.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
14: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
15: Gamo koken.
16: En, wat wordt het vandaag?
14: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Quesadilla!
14: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
17: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
19: Lotto is op zoek naar een maag.
20: Een maag?
19: Met een baksteen erin.
20: Ah, zo.
19: Om je droomwoning te bouwen.
20: Ik zie graag een strakke fermette.
19: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
20: Hoe dan?
21: C'est si bon.
19: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
22: Alleen maar golden hits.
23: Uit de 60s,
22: 70s
23: en meer.
22: De

Gisteren was het 5 jaar geleden dat de iconische drummer van de Stones, Charlie Watts, kwam te overlijden. Hij wordt nog steeds gemist, ook bij de heren van de Stones zelf. Het is een belangrijke dag in de muziekgeschiedenis vandaag, want er is een heel tekenend en belangrijk album dat vandaag 40 jaar bestaat. Ik ga het er zo meteen eens over hebben na deze features.

0: Bee Gees uit 1978 met Night Fever. Ja, enkelen onder jullie wisten dat het over Graceland zou gaan. Want 25 augustus 1986, exact 40 jaar geleden, was het een mooie dag voor de muziekgeschiedenis. Want Paul Simon bracht Graceland uit. Een album waarop hij zijn Amerikaanse folk- en poproots vermengde met Zuid-Afrikaanse ritmes en klanken. En dat leverde een bijzonder, maar een bijzonder heerlijke muzikale cocktail op. De plaat die kwam er eigenlijk na een periode waarin Simon zich muzikaal een beetje liet inspireren door die Zuid-Afrikaanse muzikanten. Hij werkte onder meer samen met Ladysmith Black Mambazo en nummers als You Can Call Me Al en The Boy in the Bubble, ja, werden echte klassiekers, hè. Graceland werd een wereldwijd succes, een enorm succes, en won later zelfs de Grammy voor Album of the Year. En vandaag dus 25 augustus 2026 is het precies 40 jaar geleden dat die muzikale wereldreis begon. Vier decennia later klinkt Graceland en zet het op, zet het luid. Het klinkt nog altijd fris, vrolijk en verrassend eigenzinnig. Het is een album dat duidelijk bewijst dat je soms gewoon een grens moet oversteken om iets te bewijzen en mensen wakker te schudden. Ik kon kiezen voor You Can Call Me Al, ik kon kiezen voor The Boy in the Bubble, maar ik sprak over Ladysmith Black Mambazo. Dit is zo'n nummer waar ik zo ongelooflijk blij van word. En ik kan het gebruiken vandaag. Diamonds on the Soles of Her Shoes met Ladysmith Black Mambazo. Dus Paul Simon, proficiat.
1: Joe Gold.

0: să nu va e vorde. Varoach Job. Start de cursus Slap Coach.
1: Afstandsonderwijs.
2: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

soul, funk, rock en een flinke scheut reggae. Die Robert Palmer die wilde blijkbaar niet kiezen. En met een nummer als Best of Both Worlds, dan hoefde dat gelukkig niet natuurlijk. De man die combineerde alles, behalve een gekreukt kostuum.

0: Straks gaat het over Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. In één nummer en je kan er nog op dansen ook.
1: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Serafien Smits. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Onet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
10: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu ook de spanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
9: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun

0: de groepswedstrijd gewonnen. Ze klopte Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoot door naar de 8e finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
1: Dit is Joe Gold.
2: Met Raf van Brussel.

0: redelijk duo Kenny Rogers en Dolly Parton bij Joe Gold met Islands in the Stream. Freddie Mercury die is al 35 jaar niet meer onder ons. Zeg, wat gaat het snel. Maar zelfs zijn spullen die blijven nog altijd stevig in de spotlights staan. In oktober gaan onder meer een piano, een microfoon en een handgeschreven teksten liever van de Queen-zanger onder de hamer. Die Yamaha-vleugel die stond in de beroemde Musicland Studios in München en Freddie gebruikte hem onder andere bij het schrijven van Crazy Little Thing Called Love. Geschatte prijs tussen de 200.000 en de 400.000 pond. Ook zijn oude studiomicrofoon die wordt geveild. Goed voor naar schatting 40.000 tot 80.000 pond. En wie voor iets minder plaats heeft in de woonkamer, er zijn ook dus toch die handgeschreven kladversies van My Love is Dangerous and Let's Turn It On. Om het op zijn Freddie Mercury's te zeggen, dus the show must go on en liefst per opbod.
1: Dit is Joe Gold.

0: Wild Cherry bij Joe Goldman. Play that funky music. Straks de dame, straks bedoel ik na de reclame, de dame die eigenlijk How Deep Is Your Love had kunnen zingen. Maar dat hielden de Bee Gees uiteindelijk zelf. Ze kreeg If I Can't Have You als troostprijs en maakte er nummer 1 van. En dat zijn dan de beste... Mijn god, dat ga ik eens terugspoelen. Ze maakte er een Amerikaanse nummer 1 van. Dat zijn dan de betere troostprijzen. Het is eruit.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer.
7: Dit is J.

Elton John, de Britse Prins Harry en vier anderen moeten 9,5 miljoen pond, dat is zo'n 10,5 miljoen euro, betalen aan Britse tabloids na het verlies van een rechtszaak over privacy schendingen. Mogelijk volgt later nog een bedrag van zo'n 25 miljoen pond. Volgens de zeven Britten maakten de tabloids zich tussen 1990 en 2010 schuldig aan onwettige informatievergaring door onder meer voicemailberichten te hacken, telefoongesprekken af te luisteren en privédetectives in te zetten. Maar volgens de rechter slaagden die eisers, dus Prins Harry, Elton John en vier anderen, slaagden ze er niet in die ernstige beschuldigingen overtuigend te bewijzen. De rechter wees de aanzienlijke schadevergoeding die ze eisten daarom af. Wat is dat toch allemaal, zeg. We blijven een beetje in het thema, want we gaan smeken, stelen of lenen. We gaan ook echte liefde voelen samen met Donna Summer. Maar eerst deze held.

0: De New Seekers die waren begin jaren 70 specialisten in het betere feel-good werk. En als je denkt, god, dat einde dat klinkt zo songfestivalachtig. Wel, ze vertegenwoordigen liever met die Beg, Steal or Borrow het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival van 72. Dat vond plaats in Edinburgh. En ze deden het eigenlijk wel uitstekend. Ze eindigden tweede. Wie hield hen dan van de overwinning? Après toi. Dat was Vicky Leandros. Die won voor Luxemburg met deze Après toi. Relight my fire komt eraan.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

tekst die vertelt bijna stap voor stap wat je moet doen. Naar links, naar rechts, rustig bewegen en vooral heel veel soul er tegenaan gooien. Het is eigenlijk een beetje de jaren 60 versie van een TikTok-dansje, alleen zonder smartphone en met veel betere blazers. Bob en Earl en Harlem Shuffle. Half a Boy and Half a Man van Nick Lowe komt er nog aan. And Do It Any Way You Wanna van People's Choice. Amai, ik ben blij dat er die ene keer uitkwam. Do It Any Way You Wanna. Maar eerst nog deze van Boom.

People's Choice, Badger Gold, Do It Any Way You Wanna. On the Border van Al Stewart is zo'n geweldige greatest hit. Die komt er zo meteen aan. Maar dit eerst dit koosnaampje.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
1: Serafien Smit, die heeft dat voor jou.
2: Goedemiddag. In Onnet is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden. Dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
3: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
2: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Lotte van der Stokt van Elia.
4: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Isegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
2: Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt, maar dat risico wil Elia nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
5: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
2: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopt er

0: Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
1: Dit is Joe Gold
2: met Raf van Brussel. Joe Gold.

0: Deze David Bowie die nam delen van deze wereld his heroes opnieuw op. In het Duits bijvoorbeeld als helden.
1: Niemand gibt uns eine Chance.
0: Niemand gibt uns eine Chance.
1: Doch können wir sie gang.
0: Je had natuurlijk een grote band met Duitsland, zeker met Berlijn, maar hij nam het ook op in het Frans. Moeilijk te verstaan, maar het is Frans.
1: Les dauphins savent nager,
0: dat heb ik wel verstaan. Maar toch straf dat hij dat nog in die twee talen heeft opgenomen. Een Actua-plaat, daar mag je zo meteen naar op zoek gaan nadat ik een stukje Actua voorlees. Maar eerst nog twee fijne muziekjes van ABBA, Chiquitita.

0: De Actua-plaat.
1: ABBA en Chiquitita. Het was nummer 54 uit onze 70s top 1000. Uit 1979 was dat. Ik haal voor de Actua-plaat de innerlijke Jacques Vermeire in mij een beetje naar boven. Jacques Vermeire was een schoenverkoper vroeger in den beginnen. En ik heb een schoenenbericht, namelijk dat de mocassin helemaal terug is. De mocassin, jawel, die nette instapper waarvan we dachten dat hij ergens samen met de faxmachine was verdwenen. Ik moet dan denken aan dat beroemdste merk van mocassin, de Docksides in allerlei kleuren. Oh, was dat allemaal begin jaren 90, jaren 80 zeker. Hè? En blijkbaar draag je hem vandaag weer helemaal hip. Onder een jeans, onder een chino of onder zelfs een zomerse broek. Liefst met blote enkels of dan toch met van die onzichtbare sokjes, zodat niemand hoeft te weten dat je voeten ook gewoon mensenvoeten zijn. Kortom, de mocassin is back. De mocassin maakt zijn comeback. Stijlvol, makkelijk en zonder dat ene witte sokje dat plotseling boven je schoen komt piepen. Niet makkelijk, maar hang daar maar eens een 60s, 70s of 80s plaat aan op. De mocassin is terug. Ik zie ze graag komende berichtjes.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: Gummo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

Laat ons eens een gevoel op muziek zetten. Ze zijn er wonderen wel in geslaagd. Pointer Sisters en Happiness. Veel suggesties binnengekomen voor de actuele plaat. Ik ben ze nog aan het oplijsten. Ik ben aan het zoeken of ik jullie voorstellen vind in mijn computertje. En zo meteen ga ik er eens even door en draai ik natuurlijk de plaat die gekozen wordt. Na deze van Bruce Springsteen.

0: Iedereen heeft wel zo'n plek waar hij tot rust komt als hij naar terugkeert natuurlijk. My hometown, Bruce Springsteen bij Joe Gold.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, de mocassins terug, zeg. Moest je het in Keulen horen donderen, dat is een schoen. Zo'n nette instapper waarvan we dachten dat hij ergens samen met de faxmachine was verdwenen. Ik moet dan aan Docksides denken. Dat was een van de bekendste merken, denk ik. En blijkbaar draag je hem vandaag dus weer helemaal hip. Onder een jeans, en chino of een zomerse broek. Liefst met blote enkels of toch met van die onzichtbare sokjes. Zodat niemand hoeft te weten dat je voeten ook gewoon mensenvoeten zijn. Kortom, de mocassin maakt zijn comeback stijlvol, makkelijk. En zonder dat ene witte sokje dat plots boven je schoen komt piepen. Ik ben eens gaan kijken en die zijn inderdaad nog volop terug in de aanbieding, zeg. Cliff Larijs die stuurt, hey Raf, ik moest uiteraard direct denken aan Les Mocassins van zangeres Mino uit 81. Lijkt wel speciaal voor deze Actua-plaat gemaakt. Beste Cliff, dankjewel voor het fijne voorstel. Dat had inderdaad perfect gekund, maar het zit niet in mijn computertje, sorry. Dit dan weer wel van Nancy Sinatra. Het was een voorstel van Carla. One for the money, two for the show. Three to get ready now, go, go, go. Over schoenen waar je zuinig op bent. Het was een voorstel van Rudy en Jan. Een suggestie, Blue Suede Shoes van Elvis Presley. Bij Tom mochten de voetjes een beetje gaan flapperen. Kenny Loggins en Footloose. Oh yeah. Wat een topplaat, zeg. Boogie Shoes van Casey en de Sunshine Band. Mocassins aan en meteen de dansvloer op. Al zou ik die witte sokjes maar thuis laten dan. Christel, dankjewel voor die suggestie. Walk like an Egyptian. Als je nieuwe mocassins nog net iets te stijf zijn, dan wandel je misschien zo. Laat Lien weten. The Bangles. Ja, het gaat er uiteindelijk over om er stijlvol uit te zien. En dat deed Christophe naar deze ZZ Top grijpen. Modes komen en modes gaan. En ineens staan de mocassins daar weer. Laat Patrick weten. Hij dacht aan David Bowie. Misschien wel een van de leukste Madonna-nummers, vind ik. Dress You Up. Ja, het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe je zo'n schoen gaat combineren, laat Steffi weten. Dress You Up van Madonna. Maar we zijn gegaan voor het voorstel van Mark. Mark Goossens uit Sint-Niklaas. Hij vindt het gewoon ideaal bij het idee van stijlvol de deur uit te gaan. En hij zei er nog bij, hoe lang is het geleden dat ik die plaat trouwens heb gehoord? Het gaat om Joe Jackson.
1: De Actua-plaat.
0: Dat is inderdaad zo, dat is lang geleden. Stepping Out van Joe Jackson, de deur uitgaan. En dat wil je stijlvol doen. Net als Joe Jackson, die was ook altijd stijlvol. Dankjewel voor al jullie fijne suggesties. En geniet van deze Joe Jackson.

0: Otto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
2: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh,
7: Lidl, dat kan tellen.

Dat zal op een heel vrolijke manier afscheid nemen natuurlijk. Goodbye Stranger van Supertramp. Ik heb nog een heerlijke golden hit van Fleetwood Mac. Die komt eraan. Rhiannon, ik ga het verklappen gewoon. Straks nog om af te sluiten. Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town. Maar het is altijd fijn wanneer meneer Gold Andrew op bezoek komt. Met het geweldige Never Let Slip Away.

Ja, Fleetwood Mac, weer een klein gelukje. Instant happiness, stuurt Sadia Bafdel. Dankjewel voor je leuke berichtje, Sadia. Fijn dat ik daarvoor kan zorgen met mijn playlist. Maar ik weet stiekem dat jij Fleetwood Mac altijd wel leuk vindt, natuurlijk. Dit is nog Thin Lizzy. Maar een van de vrolijkste rocknummers ooit geschreven, vind ik persoonlijk zelf. Ik wens je nog een fijne avond. En wij horen elkaar morgen terug om 3 uur hier bij Joe.

0: luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht. Vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
4: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan. Maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
3: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. De burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
5: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
3: Bevoegd minister Quintin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
6: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
3: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27.

0: 20 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
1: Dit is Joe Gold.
2: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Hè? Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Sixties at Six.
11: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
12: You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
8: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven. Dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
7: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onijn reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Heden kon met de familie spreken.
9: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
7: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in Brussel. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. Burgemeester van Sint-Gerrits, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
10: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
7: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS-importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maximaal rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
6: Dit is Joe Gold.
2: 70s at 7.
6: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70. Wow.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
7: Dit is 70.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruyckere.
2: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
1: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

dock of Tiger Bay, on the road

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s, 70s en meer.
5: Dit is Joe Go.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en deze Jolene.

0: Dolly Parton werd 80. Het nieuws komt hard binnen in de muziekwereld. Het ging al even minder goed met Dolly Parton, maar haar overlijden komt toch onverwacht. Ook bij zangeres Barbara Dex, die het oeuvre van Dolly Parton goed kent en op dit moment zelfs toert met haar nummers.
1: Ik ben echt wel een beetje van mijn melk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik ben als jong meisje opgegroeid met haar muziek. Dat betekent heel veel, omdat dat ook een deeltje van je leven is of zo. Goh, ik denk dat Dolly Parton, is misschien raar dat ik zeg, maar een beetje de vrouwelijke Elvis Presley of zo. Het is echt wel een icoon, de Queen of Country.
0: Tot zover dan alles over Dolly Parton. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: problemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar oeuvre goed kent en zelfs toert met haar nummers.
1: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon. Dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
0: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
1: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van countrymuziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
0: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moesten afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag, zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar uiveren goed kent en zelfs toert met haar nummers.
2: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
1: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van countrymuziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In de VS hangen de vlaggen in het hele land de hele week half stok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat kondigt president Trump aan op zijn eigen sociale media platform. Trump noemt Dolly Parton een van de grootste countryzangers.

0: reïntegratiemaatregel. Dus is ervoor gemaakt om mensen stapsgewijs de vrijheid terug te geven.
1: De lichamen van de twee werden vandaag en gisteren wellicht gevonden. Een autopsie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Zeker één op de vier spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds een jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.